0: Lieve, lieve, ik is recht voor jou. Yeah.
1: De grootste verscheidenheid. Net voor jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.

0: Radio.
1: Op het donker aan diepen jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar de rotsen staan, die sikkel maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud daar begraven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan kom mij terug en zoek zij schat. Kom mij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, zo zijn hartpuls diep in die nacht. Het is of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Het is of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Wie die spookklippe nabij nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man dit waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gesê ek gaan, want alleen in donker nacht. Ik mijzelf gestaal en mijn paard laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit zijn hoeve en die vlamdongen spelen die nacht.

want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar. En ek wens ek was al thuis, en ek wens ek was al thuis, maar die huis is ver.

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden, want ze heeft mij toegelaten. Ver weg genoeg om die mee te wees. En de drieën door mij tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden.

spart met de brief van mijn hand, al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ankei, die brief uit taal.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

planeren. En voel jij zo'n zak vol. Als ik zonder jou zou vind. Als die waves beginnen op tel. En die mensen veel smile. Je weet je zo rustig.

0: Zone wordt met trots geborgd door Mug & Bean. Giving you more and more.
1: Die Bokradio Top 20 met Jaco de Villiers. Bokradio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nummer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Noord daar van John Boucher en Tashay. Goeiemiddag, jy nou net ingeskakel, jy is hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief saam met my, Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. En natuurlijk, waar jy kan uitsien, is heel wat lekker ding. So die eerste wat ek vir jou bring, is a braai beat battle. En ek is bietjie gaan rondkrap in vroeër jare. Die een kom uit 1981, so hy is 45 jaar oud, en die ander ene kom uit 1986. So, twee verskillende groepe, en ek het besluit, hoekom dan nou nie? Ons hard een bykie terug in die 80s, en ons hoor waar het gegaan het, en wat hulle gesing het, en dan gaan ons bykie sport praat natuurlijk, dan die weet jy wat, gaan oor die rugby vandag, maar nie een vraagje wat jy sal denk oor wie gaan wen, of daai type van goed nie, iets heeltemal anders, het gaan oor die trofee, so as jy opgelees oor die trofee, dan staan jy daar kans, om daar die laure weg te stap, en dan later vanmiddag, een lekker een wat ek vir jou bring, met die coolerbox klanke, is natuurlijk ou Isis, ja, ek bykie gaan krap, dan dog ek, ja, mense, van die laatst, ek een stukje ou Isis gehoor, dog ek, mreg, kom ons kyk wat daar is, en jy is meer as welkom om vir my te sê, wat dink jy, twee van hulle liedjes, paie bykie liedjes, wat ek vir jou gaan bring, na die speelhuis kyk, wonderlijke muziek, Liefde by die Dam van Venter, dan is daar natuurlijk Skrees aan Sonnekis, en een hele paar ander treffers, wat ek hierdie middag mee gaan warm hou, tot ons met die rugby begin.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

So daar is die tweede enigie wat sê Stuck With You. So gaan dit Huey Lewis and the News wees uit 1986 of gaan dit die 1981 groep The Jay Gills Band wees? Laat weet my 074-2000-989. He's Finding Home met Jekyll and the Wind.

does she talk? Sy naam is natuurlik Centerfold. En enige wat teen hom te staan kom is Stuck With You van Huey Lewis and the News van 1986.

0: is 22 minute voor 4 op Bok Radio 989. Natuurlijk, as jy wereldwijd wil inskakel, www.bokradio.co.za, dan klik jy net daar op die live stream of Bok TV. Dan kan jy al die musiekvideo's sien wat ons speel, en natuurlijk ook die omroeper. As hy of sy, selfs jou in die kant van die microfoon, dan kan jy sien hoe ons lyk. En as jy vandag kyk, en jy kan raai wat sy kleer, hempak aan het, en dan is dit extra punte vir jou. En net hierna gaan ons, besonders van Bart toe, dan een van my persoonlijke ginslinge, Toer op die vloer.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.